U hoorde van James Dillon, The Oslo Triptych. Het concert vervolgde met een première van de Noorse componiste Lene Grenager. Zij schreef het werk Nachts, een compositie van uitgeschreven en geïmproviseerde muziek. Nachts is een bewerking van een compositie voor hoorn en slagwerk uit 1998. Luistert u nu naar Nachts van Lene Grenager door het Cicadense Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

luisterde u naar Nachts van Lene Grenager door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen. Tot slot van het concert in de toonzaal in Den Bosch speelde het Cicade Ensemble het werk Enea's Domein van de Nederlandse componist Robin de Graaf. Dit werk is opgedragen aan Geert van Keulen en oorspronkelijk geschreven voor het trio en het Schönberg kwartet. De eerste versie dateert uit 1996. Voor het Cicade Ensemble is het werk herschreven voor Nonet. In dit werk wendt de Graaf voor het eerst zijn kennis van de middeleeuwse muziek aan complexe muzikale constructies en die worden opgebouwd uit eenvoudige motieven. In de structurering van het werk speelt het getal een grote rol. Luistert u naar Enea's Domein van Robin de Graaf, uitgevoerd door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

De hemel. Een raam zonder vensterbank. Kozijnen of ruiten. Een opening en niets naar buiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht. Nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korrelige en

vloeibare, vlammende en vluchtige lappe hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het...

schaamteloos woord. Opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niets meer dan een vlakt vol tumult. Alles een schaamteloos woord, opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat, alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een vlakt vol tumult.

Het niets heeft zich ontniet. Ook voor mij. Het keerde zich echt binnenste buiten. En waar ik toen terecht kwam, van teen tot top te midden van de planten, vergeet het zelfs hoe ik niet kon zijn. O jij die ik hier heb ontmoet, van wie ik hier houd, met mijn hand op je schouder, kan ik alleen gissen hoeveel leegte aan die kant ons toevalt. Hoeveel stilte daar is voor één krekel hier. Hoeveel weide daar niet is voor één zuringblaadje hier. En de zon na het donker in één druppel dauw. Welke diepe droogte ze daar vergoedt. Dat lukraak besterken. Met alles van hier andersom. Op kromme gestrekt, op beweging, oneffenheid, zwaarte. Een leemte in het oneindige voor de onmetelijke hemel. Na niet ruimte opluchting in de vorm van een wankele berg. Nu of nooit laat de wind een wolk bewegen. Want wind is toch precies wat daar niet waait. En een kever stapt het pad op in zijn donkere pak van getuigen. Ter gelegenheid van een wachten lang voor een kort leven. Het is zo gelopen dat ik bij jou ben. En werkelijk, daarin zie ik niets gewoons.

Water, aarde, aarde.

Hiermee had het moeten beginnen. De hemel. Een raam zonder vensterbank, kozijnen of ruiten. Een opening en niets daarbuiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht, nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korrelige en rotsachtige, vloeibare, vlammende en vluchtige lappen hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het onderhuidse duister. Ik neem hemel op, scheid hemel af. Ik ben een val in een val. Een bewoonde bewoner. Een omhelsde omhelzing. Een vraag in antwoord op een vraag. De scheiding tussen aarde en hemel is niet de juiste manier om aan het geheel te denken. Ik kan er alleen mee overleven op een preciezer adres dat sneller is te vinden als ik gezocht zou worden. Mijn bijzondere kenmerken zijn geestdrift en vertwijfeling. Alles? Een schaamteloos woord? Opgeblazen van hoogmoed? Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een flart vol tumult. Mijn excuus toeval, omdat ik je noodzaak noem. Mijn excuus noodzaak als ik me niettemin vergis. Word niet boos geluk, omdat ik je als mijn geluk beschouw. Reken me niet aan doden dat u wegkwijnt in mijn geheugen. Mijn excuus tijd dat ik per seconde zoveel wereld niet zie. Mijn excuus oude liefde dat ik mijn laatste als de eerste beschouw. Vergeef me verre oorlogen dat ik bloemen mee naar huis neem. Vergeef me open wonden dat ik me in mijn vingers prik. Mijn excuus roepende uit de afgrond voor mijn plaat met een menuet. Mijn excuus mensen op de stations dat ik om 5 uur 's morgens slaap. Pardon, tot wanhoop gedreven hoop, dat ik soms lach. Pardon, woestijnen, dat ik niet met een lepel water te hulp kom. En ook jouw valk, sinds jaren dezelfde, in dezelfde kooi, roerloos starend, altijd naar hetzelfde punt, vraag ik om vergiffenis, ook als je een opgezette vogel bent. Mijn excuus, omgehakte boom, mijn tafel heeft 4 poten. Mijn excuus, grote vragen, mijn antwoorden zijn zo klein. Waarheid, let alsjeblieft niet al te erg op mij. Ernst, betoon je grootmoedig. Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je peuter. Klaag me niet aan, ziel, omdat ik je zo zelden heb. Mijn excuus aan alles, omdat ik niet overal kan zijn, en aan allen, omdat ik niet elke man en vrouw kan zijn. Ik weet dat ik zolang ik leef niets me verontschuldigt, want ik sta mezelf in de weg. Ik alleen. Neem me niet kwalijk, taal, dat ik pathetische woorden van je leen en vervolgens veel werk verricht om ze luchtig te laten klinken.

Er was eens een die de nul uitvond. In een onzeker land, onder een nu misschien duister gesternte, tussen twee data waarop niemand zou durven zweren, geen naam, zelfs geen betwisten, zonder onder zijn nul enige gouden gedachten achter te laten over het leven dat is als. Of de legende dat hij op zekere dag de nul toevoegde aan een geplukte roos en deze tot boeket bond. Dat hij toen het einde kwam de woestijn introk op een 100-bultige kameel. Insliep in de schaduw van de erepalm. Pas zou ontwaken wanneer alles tot de laatste korrel zand zou zijn geteld. Wat voor een mens. Door de spleet tussen feit en fictie is hij aan onze aandacht ontsnapt. Immuun voor elk lot. Elke gedaante die ik hem geef, stoot hij af. Door stilte overwoekerd, zonder litteken van de stem. Zijn afwezigheid kreeg het voorkomen van de horizon. De nul schrijft zich vanzelf zo.

Ik bedenk de wereld. Tweede uitgave. Tweede verbeterde uitgave. Voor de dwazen om te lachen. De toppers om te tobben. De kale om te kammen. En de katten om te klagen. Hier is het hoofdstuk De taal van plant en dier. Met voor elk soort de relevante woordenschat. Alleen al door een gewone groet, uitgewisseld met een vis, zullen jij, de vis en iedereen sterker in het leven staan. Je hebt het lang gevoeld. Het bos begint te spreken. Plots zijn de woorden wakker. Wat een epiek van uilen. Wat een aforisme van de egel. Hij bedacht ze zelf, terwijl wij zeker wisten, hij doet niets, hij ligt gewoon te slapen. De tijd, hoofdstuk 2, mag zich overal mee bemoeien, met goed en kwaad, dat maakt niet uit. Maar de tijd die zeeën verplaatst, die bergen verplettert en sterren laat draaien, heeft geen enkele macht over geliefden. Want zij zijn te naakt, te innig omhelst, de ziel opgeschrikt als een mus op hun schouder. De ouderdom is alleen de moraal die hoort bij een misdadig leven. Aha, dus allen blijven jong. Het lijden, hoofdstuk 3, maakt het lichaam niet te schande. De dood komt als je slaapt. Dan zul je dromen dat ademhalen niet meer hoeft. Dat stilte zonder adem heel aardige muziek is. Als een vonk zo klein doof je in de maat. Zo is de dood. Het deed meer pijn toen een roos in je vingers prikte. Je onderging een grotere schrik toen je een blaadje vallen zag. Zo is de wereld gewoon. En zo leef je. En doodgaan is niet meer. Al het andere is Bach, die eventjes gespeeld wordt op een zaag. Ik loop over een lentegroene glorie. Gras, bloemetjes in het gras, als op een plaatje voor kinderen. De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen. In de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels. Alsof hier geen cambrium en geen siluur geweest zijn. Geen tegen elkaar grommende rotsen. Hoog op één gestapelde afgronden. Geen nachten in vlammen, dagen in donkere kluwens. Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken in een koortsachtig ijlen, in ijzige huiveringen. Alsof zeeën alleen ergens anders tekeer gingen en hier geen oevers van horizonten scheurden. Het is 9:30, lokale tijd. Alles is op zijn plaats. In voorbeeldige harmonie. In het dal, een kleine beek, die een kleine beek is. Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer. Een bos met de schijn van een bos tot een eeuwigheid aan. En boven mij vliegen vogels in de rol van vliegende vogels. Zover het oog reikt, heerst hier het moment. Eén van die aardse momenten die men vraagt, gaan niet voorbij. Ik heb een lijst van vragen opgesteld, waarop ik het antwoord niet zal weten, of omdat het er te vroeg voor is, of omdat ik het niet kan bevatten. Die lijst van vragen is lang, roert belangrijke en minder belangrijke kwesties aan. En omdat ik u niet wil vervelen, doe ik er maar een paar uit de doeken. Wat was werkelijk en wat hoogstens schijn op dit schouwtoneel van en onder de sterren, waar behoudens een toegangskaartje ook een uitgangskaartje is vereist? Hoe zit het met de hele levende wereld die ik niet met een andere levende zal kunnen vergelijken?
Waarover zal de krant van morgen schrijven? Wanneer houden de oorlogen op en wat komt ervoor in de plaats? Aan wiens vinger zit mijn trouwring nu, mij ontstolen, verloren? Waar is de plaats van de vrije wil die het klaarspeelt er tegelijk te zijn en niet te zijn? Hoe zit het met tientallen mensen? Hebben we elkaar werkelijk gekend? Wat probeerde M mij te zeggen toen ze niets meer zeggen kon? Waarom hield ik slechte dingen voor goede en wat heb ik nodig om me niet meer te vergissen? Bepaalde vragen noteerde ik net voor ik in slaap viel. Toen ik wakker werd, kon ik ze niet meer lezen. Soms heb ik het vermoeden dat het in feite geheimschrift is. Maar dat is ook een vraag die me ooit zal verlaten.

Ik slaap nog. Maar intussen vinden er feiten plaats. Het raam wordt wit. De donkerte grijs. De kamer duikt op uit de wazige ruimte. Bleke, onzekere streepjes zoeken er steun. Achtereenvolgens, ongehaast, het is een ceremonie, dagen de vlakken van wand en plafond op, maken de vormen zich van elkaar los, de een van de ander. De linker van de rechter. De afstanden tussen de voorwerpen schemeren. De eerste schitteringen chillen. Op een glas op de deurknop. Het lijkt niet meer alleen zo, maar is helemaal wat gisteren werd verplaatst. Wat op de grond viel, wat in de lijsten past. Alleen de details zijn nog niet binnen gezichtsbereik. Maar opgelet, opgelet, opgelet. Veel wijst erop dat de kleuren terugkomen en elk ding, zelfs het kleinste, weer zijn eigen kleur krijgt, met de nuance van zijn schaduw erbij. Dit verbaast me te zelden, hoewel het zou moeten. Gewoonlijk word ik wakker als verlaten getuige wanneer het wonder al gedaan is. De dag is gevestigd en ochtend stond magistraal in ochtend veranderd.

aarde en zijn leven zal vergeten zijn. De muziek zal zich van de omstandigheden bevrijden. De hoest van de maestro zal het menuet niet meer verstoren en de breiontslagen zullen worden afgenomen. De pruik vol stof en luizen zal door vuur worden verteerd en de inktvlekken verdwijnen van de manchetten. Naar de vuilnishoop met de pantoffels die een lastige getuigen. De minst begaafde leerling neemt zijn viool mee naar huis. Tussen de muziek komen de slagersrekeningen tevoorschijn. De brieven van zijn arme moeder belanden in muizenbuiken. Vernietigd zal zijn ongelukzalige liefde doven. De ogen huilen geen tranen meer. De dochter van de buren kan het roze lint wel gebruiken. De tijden zijn godzijdank nog niet zo romantisch. Alles wat geen kwartet is, wordt als het vijfde weggegooid. Alles wat geen quintet is, wordt als het zesde weggevaagd. Alles wat geen koor van 40 engelen is, verstomt als hondengejank en dienderschrik. De vaas met de aloë wordt van de vensterbank gepakt en ook het bordje vliegengif en het potje pomade en het uitzicht worden onthuld. Jawel, op de tuin die hier nooit was. Luistert dan nu. Luistert, o sterfelijke. Spitst in verwondering oplettend uw oor. Oplettende, o verwonderde, o luisterscherpe sterfelijke, luistert. Gekluisterd, geworden tot niets dan gehoord.

is langdurig gaan regenen. De ark in met jullie. Want waar anders kunnen jullie heen? Gedichten voor één stem. Privévervoeringen. Onnodige talenten. Overbodige nieuwsgierigheid. Droefenissen. Angsten van gering bereik. Lust om de dingen van zes kanten te bekijken.

zere zwellen aan en treden buiten hun oevers. De ark in, half tinten, licht en schaduw, grillen, ornamenten en details, domme uitzonderingen, vergeten tekens, ontelbare nuances grijs, spel om het spel en traan van de lach.

zover het oog reikt, water en een horizon in mist. De ark in, plannen voor de verre toekomst, vreugde op verschillen, bewondering voor de beste, keuze die niet tot een van beiden wordt vernauwd, verouderde scrupules, tijd om na te denken en geloof dat dat allemaal nog eens van pas zal komen.

met het oog op de kinderen die we zijn gebleven, lopen sprookjes goed af. Ook hier is zo'n finale de enige die past. De regen zal ophouden. De golven zullen dalen. Aan de opgeklaarde hemel zullen de wolken wijken en weer zo worden als het wolken boven de mensen betaamt. Verheven en onserieus in hun gelijkenis op eilanden van geluk die drogen in de zon. Op schaapjes, bloemkolen.

Zolang ons niets met zekerheid bekend is, omdat er geen signalen zijn die zover kunnen komen, zolang de aarde nog altijd niet zo is als andere planeten, dichtbij en verder weg, zolang er niets te horen, niets te zien is van ander gras dat door de wind vereerd wordt, van andere gekroonde bomen, andere dieren aanwijsbaar als de onze, zolang er geen echo is buiten de lokale die zich in lettergrepen weet uit te drukken, zolang er geen nieuws is over betere of slechtere Mozarts, Plato's, Edison's, elders, zolang onze misdaden met elkaar kunnen rivaliseren. Zolang onze goedheid nog altijd niet op die van niemand lijkt en zelfs in haar onvolmaaktheid uitzonderlijk is. Zolang onze hoofden vol illusies doorgaan voor de enige illusies, zolang ze alleen van onder ons verhemelte ten hemel schrijven.

dit het feest der feesten is. Wat anderen vinden weet ik niet, maar voor mijn geluk en ongeluk is dit ruimschoots voldoende. Een boerengat, lichtjaren weg van de sterren, die wel rust te zeggen en niets betekenend knipogen.

Ik ga liever naar de bioscoop. Heb liever katten. Zie liever eiken aan de Warta. Lees liever Dickens dan Dostoevsky. Zie mezelf liever van mensen dan van de mensheid houden. Houd liever naald en draad paraat. Zie liever groen. Zeg liever niet dat het verstand de schuld is van alles. Zie liever uitzonderingen. Ga liever vroeger van huis. Praat liever over iets anders met de dokter. Zie liever oude illustraties met van die streepjes. Heb liever de lachwekkendheid van gedichten schrijven dan die van geen gedichten schrijven. Heb in de liefde liever de niet-ronde jubilea die je elke dag kunt vieren. Hoor liever moralisten die me niets beloven.

liever berekenende goedheid dan al te lichtgelovige. Zie de wereld liever in burger. Heb liever de onderworpen landen dan onderwerpende landen. Houd liever mijn twijfel. Heb liever de hel van de chaos dan de hel van de orde. Lees liever Grimmse sprookjes dan de voorpagina's. Heb liever bladeren zonder bloemen dan bloemen zonder bladeren. Heb liever een hond met een niet geknotte staart. Zie liever lichte ogen, omdat mijn ogen donker zijn. Heb liever laden. Heb veel dingen die ik hier heb genoemd, liever dan veel dingen die ik hier niet heb genoemd. Zie de nul liever los dan staand in een rij achter een getal. Heb liever de insectentijd dan de sterrentijd. Klop liever af. Vraag liever niet hoe lang nog en wanneer. Houd liever rekening zelfs met de mogelijkheid dat het bestaan zijn eigen reden heeft.

U hoorde de stem van Hadewig Minis en het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarenskeen. Het concert ging verder met een première van de Brabantse componist Daan Manneke. Zijn Gestures is oorspronkelijk in 1981 voor marimba geschreven. Vandaag hoort u de nieuwste bewerking voor 8 cello's. De bewerking is ook gerealiseerd door Bart Visman. Manneke zegt zelf het volgende over dit werk. Soms heerst er een statische toestand, herhalingen zonder doel. Op andere momenten is er juist een gedreven richting met een climaxwerking. Andere trefwoorden zijn naderen en verdwijnen, glad gepolijst tegenover ruw en onherbergzaam. Luistert u opnieuw naar het Cello Octet Amsterdam in Gestures van Daan Manneke.

hoorde Jean Dubé piano in Chiaroscuro en Epitheta van Willem Jets. We gaan door met een première van de Finse componist Juhani Kumalainen. Zijn ballade voor piano is gebaseerd op een eenvoudig motief van 4 noten dat de componist op intensieve wijze uitwerkt. Zijn werk moet een gebeurtenis in een noordelijk landschap laten weerklinken. Dat is iets wat de componist zelf zegt. Daarna hoort u het pointillistische Les Jeux Clos van de Japanse componist Toru Takamitsu. Een compositie uit 1979. En hierin wordt een Japans landschap geschilderd. Luister naar Jean Dubé.

Jean Dubé speelde achtereenvolgens van Johanni Kumalainen de ballade voor piano en van Toru Takamitsu Les Jeux Clos. De virtuositeit van Jean Dubé kwam goed uit de verf tijdens een kort intermezzo met de twee eerste etudes van de Hongaarse componist Györgyi Ligeti. U hoort eerst etude nummer 2 en daarna nummer 1. Ze zijn beide gecomponeerd in 1985.

Dit waren in omgekeerde volgorde de eerste twee piano-etudes van Georgi Ligeti. Ze werden uitgevoerd door Jean Dubé. Het recital van Dubé in de toonzaal werd afgesloten met de tweede sonate van de Russische componist Alfred Schnittke. De driedelige sonate is opgedragen aan zijn vrouw Irina. Het contrastrijke, dynamische werk pendelt onbekommerd tussen de verschillende stemmingen en atmosferen. Van bedachtzame passages tot agressieve climaxen. Luister weer naar Jean Dubé en naar de tweede sonate van Alfred Schnittke.

Tot slot van het concert van Jean Dubé was dit de tweede pianosonate van Alfred Schnittke. De opname in de toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In onze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag is het een werk van Hans Timmermans. U hoort ZV02 uit 2011.

U hoorde Arbre Généalogique van Rosalie Hirsch. Het concert vervolgde met een première van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland woonachtige componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Wave Space voor instrumentaal octet, live elektronica en live video is in zijn opzet gebaseerd op een theoretisch concept uit de kwantumfysica en probeert formeel gesproken de virtuele ruimte in beeld en geluid tastbaar te maken. Luistert u de komende 25 minuten naar Asko Schönberg onder leiding van Pierre-André Vallade in Wavespace van Yannis Kyriakides.

Dit was tot slot van het concert van Asko Schoenberg, de première van Wavespace van Yannis Kyriakides. De opname in de Verkadefabriek werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Signac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een werk van een van de pioniers van de elektronische muziek in Nederland, Dick Rijmakers. U hoort Ballade Erlkönig voor luidsprekers uit 1967.

Yeah.

Ik heb een andere manier.

Dit was Ballade Erlkönig, een tapestuk van Dick Rijmakers, zoals dat klonk tijdens Signac Sonor, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 15e concert aan de live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met 3 werken. 2 voor accordeon en 1 voor virtueel Hammondorgel. We beginnen met 2 premières. De Belgische accordeonist Ludo Marien. U hoort achtereenvolgens Beslevy van de Belgische componist Christophe Lauwers, gevolgd door een ode aan het prachtdier de koe door de Nederlandse componist Martijn Padding. Zijn werk heet dan ook Cow Music. Luistert u naar Ludo Marien op accordeon.

Dit was accordeonist Dudo Marien met werken van Christoph Lauwers en Martijn Padding. Het concert in de Lutherse Kerk werd besloten met Arbeit uit 2007 van de Duitse componist Enno Poppe. Dit werk is opgedragen aan de bespeler van het virtueel Hammond-orgel Ernst Suurberg. Dit instrument is een computersimulatie van het echte Hammond-orgel, met het grote voordeel dat de componist en uitvoerder toegang hebben tot kleinere micro-intervallen. Luistert u tot slot van deze uitzending naar Ernst Suurberg met Arbeit van Enno Poppe.

Dit was tot slot van deze 15e uitzending met live opnames van het festival November Music 2011, Arbeid van Enno Poppen, uitgevoerd door Ernst Surberg op virtueel Hammondorgel. De opname werd in de Lutherse Kerk voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Kees van de Biel stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 29 oktober, gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2011. U hoort dan onder andere Muziekfabriek en In Betweens.

U luistert naar de Concertzender en de komende twee uur naar Concertzender Live. De 16e aflevering wordt dit van een uitgebreide serie met live-opname gemaakt tijdens het festival November Music van 2011. Om precies te zijn vond het plaats van 9 tot 13 november 2011 in Den Bosch. In samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten vastgelegd en daarbij ook vele wereldpremières. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live opnames van het festival uit. Vandaag twee concerten, en wel van het Duitse topensemble Muziekfabriek en van het Amerikaanse gitaartrio The In-Betweens. We beginnen met het concert dat Muziekfabriek op zondag 13 november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Op het programma stonden werken van de Britse componisten Jonathan Harvey en Rebecca Saunders en een werk van de festivalcomponist Yannis Kyriakides. We beginnen met twee werken van Harvey. U hoort achtereenvolgens Scheringara Chacone uit 2008 en Climbing Frame uit 2004. Bespiegelende spirituele muziek, uitgevoerd door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards.

Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards met Memoryscape van Yannis Kyriakides. De opname van het concert op 13 november 2011 in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk en welwillend ter beschikking gesteld van de Concertzender. Waarvoor hartelijk dank. Wegens succes geprolongeerd was er tijdens het festival November Music 2011 ook weer de Cineac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. Dat vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen van Concertzender Live maken we graag plaats voor werken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. In deze aflevering is dat de Soundscape Sundial van de Britse geluidskunstenaar Justin Bennett.

Thank you.

Sundial, een soundscape en eigen opname van Justin Bennett, zoals die klonk tijdens Cyniac Sonor, een onderdeel van het festival November Music 2011 in Den Bosch. Het festival is inmiddels bekend en berucht vanwege de grote variëteit van de nieuwe muziek die ten gehore werd gebracht. Luistert u bijvoorbeeld naar het gitaartrio uit de Verenigde Staten, The In-Betweens. Bestaande uit Mike Gamble, gitaar, Noah Jarrett, bas en Connor Elms, drums. U hoort The In-Betweens achtereenvolgens met Holy Waters en I Need Cash.

Holy Waters en I Need Cash, twee improvisaties van het trio The Inbetweens uit New York. Met Mike Gamble op elektrische gitaar, Noah Jarrett op bas, inderdaad de zoon van pianist Keith Jarrett, en Connor Elms op drums. Hier zijn ze nogmaals met Out on a Limb en A Long Time Gone, The Inbetweens.

George Jiren on the bass.

0: Thanks for listening. We're the in between. Connor Elms on the drums. Mike Gamble, thanks for having us. Thank you for presenting yourself because he's for sale as well as t-shirts. Thank you. Stick around for the thing.
1: Out on a Limb and A Long Time Gone. Tijdens het festival November Music 2011 gespeeld door het New Yorkse trio The In-Betweens. De opname van het concert in het productiehuis van de Verkadefabriek in Den Bosch werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. De 16e aflevering was dit van Concertzender Live met opname van November Music 2011, samengesteld door Kees van de Wiel. Kijkt u op concertzender.nl voor alle gegevens. In de volgende aflevering van deze serie op 26 november onder andere concerten van Asko Schoenberg en The Thing Extra Large. Het festival November Music van 2012 is trouwens ook weer aanstaande. De 20e editie alweer van wat inmiddels geworden is tot het belangrijkste festival voor nieuwe muziek in Nederland vindt plaats van 7 tot en met 11 november aanstaande. Ook nu weer gebeurt het allemaal in Den Bosch en is het motto muziek van nu door de makers van nu. U vindt er alles over op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit gebouw Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. U gaat luisteren naar het 17e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music van 2011, dat toen plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten en daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met december dit jaar ruim 35 uur live opnamen van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Nederlandse Asco Schönberg, met vooral muziek van Jurk Wietman. En één van het gelegenheidscombinatie van The Thing en Extra Large. We beginnen met het concert dat Asco Schönberg op zaterdag 12 november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkade Fabriek in Den Bosch. Op het programma stonden drie werken van de Duitse componist Jurk Wietman en een werk van de eveneens Duitse componist Wolfgang Riems. We beginnen met een werk van Jurk Wietman. U hoort zijn octet uit 2004 door Asco Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw.

Het was tot slot van het concert van Asko Schoenberg het werk Freistücken. Nee, dat was het niet. Ja, dit was tot slot van het concert van Asko Schoenberg het werk van Freistücken 1 tot en met 10 van Jurk Wiedman. De opname in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het festival November Music 2011 werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk. En zeer bereidwillig ter beschikking gesteld aan de concertzender, waarvoor dank. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was er in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek in Den Bosch elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds plaats in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Damping Words van de uit Rusland afkomstige, in Nederland wonende componist Fred Momotenko.

met excuses voor het misverstand in mijn vorige aankondiging. Wat u hoorde was het slot van het concert van Asko Schoenberg met fraaie stukken 1 tot en met 10 van Jurk Wietman. Uitgevoerd tijdens het festival November Music 2011 in Den Bosch. Een ensemblestuk par excellence, alleen al door het indrukwekkende slagwerkarsenaal en de ongewone speeltechnieken waarvan de uitvoerende gebruik maakte. Dan nu de elektronische muziek die werd gepresenteerd tijdens het festival in de Cyniac Sonor. Hier is Damping Words van Fred Momotenko.

Damping Words, een compositie van Fred Momotenko, zoals die klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2011. Een eigen opname was dat van Momotenko. We zijn toe aan het laatste onderdeel van deze 17e concertzender live met opnames van het festival November Music editie 2011 in de Verkade Fabriek in Den Bosch. En dat klinkt heel anders dan wat u tot nu toe hoorde. Op vrijdagavond 11 november was er in het productiehuis, ook in de Verkadefabriek, een improvisatie te horen door de combinatie van het Scandinavische power trio The Thing, bestaande uit saxofonist Matt Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paul Nielsen Lauf, aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos, allebei uit Nederland. Onder de gelegenheidsnaam The Thing Extra Large speelden ze drie werken, waarvan we er achter elkaar nu twee gaan laten horen. Luistert u naar Better Living en Mono.

Oh, what do you mean?

bars and bays, places one day.

Thank you.

Better Living en Mono, twee lijvige werken van Mats Gustafsson. Uitgevoerd door de gelegenheidscombinatie The Thing Extra Large. Bestaande uit saxofonist Mats Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paal Nissen Love. Aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternbos. En daarmee zijn we aan het einde van deze 17e uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2011 in de Verkadefabriek in Den Bosch. Kijkt u voor alle gegevens op concertzender.nl. Samenstelling van Concertzender Live, Kees van de Wiel.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En daarin een speciale November Music aflevering met twee opnames die de afgelopen zomer zijn gemaakt tijdens het Festival Boulevard in Den Bosch. Het afgelopen jaar hebben we in 17 programma's ruim 30 uur live opnames uitgezonden van het festival November Music 2011. En dit wordt het toetje. In de kleine zaal van de Verkadefabriek waren in augustus twee muziektheatervoorstellingen te zien. Zoals gezegd in het kader van het festival November Music. En dat waren de voorstellingen Bel Campo's Liefdes Zegepraal en Bear vs. Shark. We beginnen met 40 minuten Liefdes Zegepraal. Een concertante vertelling van het gelijknamige verhaal van de schrijver Bel Campo. Liefdes Zegepraal is een 3D-kijkdoos die gaat over mensen. De vier spelers in de ruimte luisteren, fantaseren en reageren op het verhaal. Alle in hun eigen taal. In deze merkwaardige wereld vol metamorfose zijn ze in staat de zinloosheid te ontdekken. Een wereld waarin de kunst en de troost van het niet weten hand in hand gaan. In deze samenwerking van Ensemble 7090 en Vinex Productions hoort u Nora Mulder, onder andere op cymbalen en harmonium, Koen Kaptein, trombone en stem, Michiel van Dijk, saxofoon, Sheng Schup op contrabas en zingende zaag. Luistert u naar de radiobewerking van Bel Campo's Liefdes Zegepraal.

Er was eens een dag waarop deze advertentie stond in een van onze grote bladen. In wijde familiekringen wees men ze elkaar aan. De kinderen over tafel heen naar moeder en moeder weer aan vader. Vader haalde meestal de schouders op. Dan was het gezin gerustgesteld en moeder streek het warme lamplicht weer glad over het water.

Hoog boven alle familiekringen zat Theophilus op zijn zolderkamertje te wachten. Zijn laatste stuk brood had hij voor zich neergezet in het licht van zijn dakraam. En ofschoon hij honger had, wilde hij er niet van eten. Gij zult niet doden, ook niet een stil leven. Lang keken ze elkaar aan. Theophilus en het overblijfsel van wat eens een machtig brood was. En het was Theophilus of de gangen en holen daarin nog bewoond werden door geesten, die elkaar allerlei verhalen vertelden uit de bloeitijd van hun brood.

In zijn verbeelding zag hij zijn dikke bakker met grote klodders meel aan zijn achterpoten, om daarmee de broden tot bloei te brengen. En nu wist hij ook opeens waarom de bijenkoningin zoveel eitjes kan leggen. Ze wordt natuurlijk gevoed met gebak van stuifmeel. De bloemen zijn de molentjes van de bijen, maar sinds ze de stamper hebben uitgevonden, hebben zij hun wiekjes stilgezet. Het bewijsnummer werd hem gratis toegestuurd. Nu lezen wel 50.000 mensen dat ik intelligent ben, dacht Theophilus, en wreef in de handen van blijdschap. Hij zette de krant in een frommel naast het brood en begon erover te denken. Ja. Er was ergens een groot land waar nooit de zon scheen en waar de grond bedekt was met stof en modder tegelijk. Er stonden veel hoge, slappe bomen in, maar die bomen waren niet zo hoog of de auto's en motoren jakkerden er wel zo hard onderdoor dat ze het stof en de modder er tot bovenaan toe in opwierpen. En omdat er geen herfst en geen lente in dat land was, lieten de bomen elke dag of elke week wat bladen en bloesems vallen. Dat waren de kranten. Het zijn laatbloeiers, dacht Theophilus. Maar dat lijkt mij niet de goede bestuiving. En hij verwonderde zich niet dat een krant geen kindertjes kon krijgen. Hij had lust al die letters eraf te scheppen en weg.

Yeah.

Yeah.

0: shark will happen at the Darwin Dome in...
1: Een dome is een koepel, een gewelf, het uitspansel. Niets minder dan het huis van God.
2: Were given to the family of the winner of a national essay contest. Students were to write a response of to the question Curtis Norman won the contest.

strakke vinnen, scherpe tanden, hij gaat winnen.

0: is met een huid zo ruw als schuurpapier.
1: Hey, showgirl, wat nou als we een echte haai en een echte beer gebruiken en doen alsof ze nep zijn? Dat zou onze godverse bij geld zijn.
2: Daar hebben we gedacht, cowboy. Maar we maken ons zorgen dat een echte haai en een echte beer te echt zouden zijn om overtuigend nep.
1: Echt zou te nep zijn.

asking why.

Dit was The Obscured Thoughts of Isabella Green van Diana Donk, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk Live Electronica, Evelien van den Broek Stem en Ensemble Gending. De opname werd in de pleitzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. En dan ga ik nu reclame maken, want op 21 februari is de voorstelling nogmaals te zien bij Access Jazz Power in Plaza Futura in Eindhoven. Gaat dat zien? Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer Cyniac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. En dit vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cyniac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag drie werken van Danny de Graan. Achtereenvolgens Antikythera Mechanism, Geometric Vibrations en March of the Pulsars.

It are Antikythera Mechanism, Geometric Vibrations and March of the Pulsars. Drie elektronische composities van Danny de Graan, zoals ze klonken tijdens Cineac Sonore. En u weet het, dat is een onderdeel van November Music. En in dit geval November Music 2012. Tot slot van deze eerste concertzender live met opnames van het festival November Music. Editie 2012, kunt u luisteren naar het slotconcert van de Prix Annelie de Man. Ingebed in het festival November Music vond in de Muzerijen, te 's Hertogenbosch, de eerste editie plaats van dit tweejaarlijkse concours voor jonge clavecinisten en componisten. Het slotconcert begon met de eerste prijs en twee eervolle vermeldingen van het componistenconcours. U hoort als eerste Breath Across Autumnal Ground van de eerste prijswinnaar Sorab Uduman, uitgevoerd door Goska Isvording, klavecimbel, en Jorrit Tamminga, live elektronica.

Dit was het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem. U hoorde het Minguet-kwartet. We gaan verder met het vierde strijkkwartet uit 2005 van Jörg Wiedmann. Dat is een leerling van Riem. Wiedmann ziet zijn eerste vijf strijkkwartetten als één geheel, hoewel ze ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Het vierde strijkkwartet is net als dat van Riem een van grote expressiviteit en fijn geslepen musicaliteit. In dit kwartet concentreert Wiedmann zich op de muzikale vormen als het andante en de passacaglia, zeg maar het wandelen en het voortschrijden in klank. Het is een heel hecht, compact gecomponeerd werk en de informatiedichtheid van elke stem in het kwartet is extreem hoog. Aldus de componist. Luister naar het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann in de uitvoering door het Minguet-kwartet. En dit kwartet bestaat uit Ulrich Isvoort en Annette Reisinger op viool, Aroa Sorin op altviool en Matthias Diener cello.

Dit was het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann. Wolfgang Riem schreef zijn 11e strijkkwartet in 2010, oorspronkelijk voor het Takács-kwartet. Een stuk van ruim een half uur en van een vanzelfsprekende organische grandeur die de componist als gedroomd klankideaal voor ogen zweeft. Aanvankelijk had Riem een werk voor kwartet en baritonstem in gedachten, maar uiteindelijk nam hij een eerder geschreven kwartetstudie uit 1998 als basis voor dit grootschalige werk. Luister naar het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet-kwartet.

Dat was Cross Avenue, een werk van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Uitgevoerd door het Ethel Strijkkwartet en de beide componisten op live elektronica. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Signac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzending met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar 4 delen uit de stroomtoonselectie van Rutger Zuiderveld.

Dat waren vier delen uit Stroomtoon van Machinefabriek, ook bekend als Rutger Zuiderveld, of net andersom Rutger Zuiderveld, ook bekend als Machinefabriek. Zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. De dag na de première van Cross Avenue, het werk wat u eerder hoorde in dit programma, stond het strijkkwartet Ethel alweer op het podium van muziekcentrum De Toonzaal met een compleet ander programma. Zij opende de Minimal Music Day van het festival met het wonderschone Sunrise of the Planetary Dream Collector van Terry Riley, die dit werk in 1980 schreef voor het beroemde Kronos Quartet, nu dus uitgevoerd door Ethel.

sopraan Jennifer Claire van der Hart, mezzosopraan Fanny Alofs en het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park werd besloten met het pianoconcert Hard Cuts van de Amerikaanse componist Frederick Rzewski, die bij deze uitvoering aanwezig was. Rzewski schreef het pianoconcert in opdracht van de Doelen in Rotterdam speciaal voor Ralph van Raat en Luna Park. Voor veel van zijn virtuoze pianowerken put Rzewski uit de volksmuziek, waaronder zijn befaamde The People United Will Never Be Defeated en Four North American Ballads. In Hard Cuts hoor je een nieuwe Rzewski die zijn thema's niet meer uit de volksmuziek haalt, maar die zijn technieken tegenwoordig op abstracter materiaal loslaat en intuïtiever te werk gaat. Luistert u naar Hard Cuts van Frederick Rzewski, uitgevoerd door Ralph van Raat piano en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Ralph van Raad speelde op de piano Hardcuts, speciaal voor hem geschreven, van Frederick Rzewski. En Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar 3 delen uit de stroomtoonselectie van Machinefabriek, also known as, oftewel het pseudoniem van Rutger Zuiderveld. U hoort de delen 11, 9, 7.

Drie delen uit Stroomtoon van Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld, zoals die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Vlak na het concert van Luna Park werd de kleine zaal van de Verkadefabriek ingeruimd voor de Nederlandse première van Rushes, een werk voor 7 fagotten, in 2012 door de Amerikaanse componist Michael Gordon gecomponeerd voor het gelijknamige Rushes Ensemble. In Rushes verschuift Gordon zijn polyritmisch klankmateriaal niet alleen middels het timbre en de dynamiek, maar weeft hij ook melodische lijnen door de kaleidoscopische ritmische structuur. Luistert u naar het Rushes Ensemble met Rushes van Michael Gordon.

Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Rushes van Michael Gordon, uitgevoerd door de 7 fagottisten van het Rushes Ensemble. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Wijnand de Groot verzorgde de opnames. Volgende maand gaan we verder met live opnames van November Music editie 2012.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende 2 uur Concertzender live. En daarin de 5e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames uit van dit festival. En we combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Signac Sonore. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Het themakanaal vindt u natuurlijk op de website van de Concertzender. Vandaag aandacht voor 2 concerten, zo dadelijk het concert van basklarinetist Gareth Davis met de Neue Vocalisten Stuttgart. En we beginnen met het concert van het Nederlands Osiris Trio met werken van Nederlandse componisten. Te beginnen met het pianotrio uit 2001 van festivalcomponist Robin de Raaf. Onder invloed van de ingenieuze renaissance muziek worden in de Raafs werk verschillende processen vernuft in elkaar geschoven en ontspint er zich een energiek kamerbreed muziekwerk. Vol kleurrijke contrasten. Luistert u naar het pianotrio van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio bestaande uit violist Peter Brunt, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld.

U hoorde het piano trio uit 2001 van Robin de Raaf uitgevoerd door het Osiris Trio. En het concept van het Osiris Trio gaat verder met een klassieker uit de hedendaagse trioliteratuur. In 1984 namelijk schreef Tristan Keuris een adembenemende piano trio dat is gebaseerd op één enkel tonenreservoir en dat wordt stap voor stap aan de luisteraar ontsloten. Luistert u naar het pianotrio van de in 1996 overleden Nederlandse componist Tristan Keuris. Hier is het Osiris-trio.

En dat was het pianotrio uit 1984 van Tristan Keulis, uitgevoerd door het Osiris Trio. Het concert van het Osiris Trio werd besloten met Un visage d'empreinte van Robin de Raaf. En daarvoor voegde klarinetist Lars Wouters van den Oudeweijer zich bij het trio. Over dit in 2000 gecomponeerde werk schreef de Raaf het volgende. Toen ik de opdracht van het Rijnouwse Festival kreeg om een stuk te componeren in de bezetting van het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen, aarzelde ik geen moment deze opdracht te aanvaarden. Gezien het feit dat deze instrumentale bezetting beroemd is geworden door dit stuk en onlosmakelijk verbonden is met de esthetische wereld van Messiaen, voelde het schrijven aan als ware het een geleende identiteit waarbinnen ik mijn eigen identiteit moest veroveren. Vandaar de titel Een geleend gezicht. Uit respect voor het stuk en zijn maker. Luistert u naar Un visage d'empreinte van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio, dat bestaat uit Peter Brunt, viool, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld en nu aangevuld met Lars Wouters van den Oudeweijer, klarinet.

En dat was Un visage d'empreinte van Robin de Raaf. Door het Osiris trio, dit keer versterkt met Lars Wouters van den Oudewijer, klarinet. Opname gemaakt op 8 november 2012 in het muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. En dat alles tijdens het November Music 2012. Na het succes van de vorige jaren was er trouwens ook in deze November Music 2012 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek en dat in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze serie met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de laatste delen uit de stroomtoomselectie van Machinefabriek van Rutger Zuiderveld. U hoort de delen 7, 10 en 12.

En dat waren drie delen uit Stroomtoom van Machinefabriek van Rutger Zuiderveld. Zoals ze klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op vrijdag 9 november werden er in de hofzaal van de muziekerijen in Den Bosch twee werelden bij elkaar gebracht. De Neue Vokalsolisten Stuttgart brachten een programma met de Engelse basklarinettist Gareth Davis. Het spits werd afgebeten met een nieuw werk van de Amerikaanse componist en gitarist Elliot Sharp. Een test voor zes stemmen en basklarinet klinkt een soort mini-opera of modern madrigaal. Luistert u naar Gareth Davis en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

De nieuwe vocaalsolisten Stuttgart en basklarinettist Gerd Davis voerden de Turing-test uit van Elliot Sharp. De Nederlands-Cypriotische componist Yannis Kyriakides is altijd op zoek naar nieuwe, ongehoorde klanken. Zijn nieuwe werk, The World Feels Pressure uit 2012, draait om het begrip druk als een allesdoordringende kracht en het vormen van weerstand die het ondervindt. Het stuk is gebaseerd op de tekst van Dick Rijmakers, een van zijn leraren. Luistert u naar Gerd Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. Kyriakides verzorgt zelf de live elektronica.